met het schijnen te praten. De traffic in Deppen, hoe ze speed, was het zoel, hef? Was het met dat beste roeikheid? Sabbes dat brengen me niet, aan me lieg. Het is een mooie. Sabbes gaat zijn lichtigheid, verdamkheid. Ik ga schmieden, lijnen en lijnen. Ik ga te redden met de kinderlicht. Als gaat zijn? Roeikheid.